zangu wanakusifu Denis, wanasema roho yako ni kama malaika. Oh mama riziki, terasi biega.